De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester Van Zanen noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Het is 9 uur.
1: Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat het Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Welkom, goedemorgen.

hele goede morgen. Het is vandaag zondag. 9:04. En het is 19 juli 2026. Guy Mandel hoorden we. Een heel lekker nummer. Eventjes om lekker even mee te beginnen op deze zondag. Maar we houden het in het begin een klein beetje rustig.

the only one, eternal, Dede Williams. Een heerlijk nummertje uit het jaar 1984. Junot is more than I can say. En het is een klein beetje bewolkt hier in Rotterdam. Ik weet niet hoe het in de rest van Nederland is, maar... Ja, hier is nog geen zon te zien.

Een oud nummertje van de best bekende zanger Leo Sayer. Gene Lords heeft het eventjes gecoverd met Mooi Than I Can Say. We gaan het een beetje vrolijker aanpakken, want ja, we kunnen wel al die lekkere rustige nummertjes draaien, maar dit hoort er natuurlijk ook bij. Kevin Knight, hier is Turn Homie.

En Sprague Band. Ja, we hebben niet alleen oude nummertjes natuurlijk, we hebben ook een beetje de vrij nieuwe nummertjes. Zoals deze van The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming. Ah, wat lekker dit. En mag je een verzoekplaat hebben? Stuur hem maar gerust eventjes door via de WhatsApp, via de mail of via Facebook bij Radio America.

The Weeknd and Daft Punk. I feel it coming. Lekker door met een nummertje van The Guys and Dolls uit de jaren 70. You don't have to say you love me.

Toen nog met z'n zessen. En daarna waren ze met z'n vieren. En toen waren er nummer twee over en dat waren Grant en Forsythe. Ja, wat kunnen we daar meer van vertellen? Nu is er nog maar eentje. En die doet helemaal niets meer. Los del Rio. Hier is de Macarena.

0: tu cuerpo, alegría, Macarena, que tú.
1: Ya ves, zeg altijd, Malamina. De Margarina. Lust del Rio. En dit is Kevin Knight, maar die ook net al gedraaid, dus die gaan we niet meer doen. Nee. We gaan een ander plaatje draaien. Als de mensen dat in ieder geval wel willen natuurlijk, want ja...

Tiziano Ferro en Kelly Rowland. And be gentle. Het is nu, nou bijna, nou het is precies 9:30. Laat ik het daar maar even ophouden dan. En dat betekent dat ik even lekker een gauw ouwe ga draaien. Backman Turn Overdrive. You see, ain't nothing yet. Nou, oké dan maar. Het moet maar dan. Het is vandaag zondag en nou, het zonnetje komt nog steeds niet. Waar blijft dat ding?

Ja, zo'n plaatje mocht er van mij best wel eens een keertje tussendoor, hoor. Zo'n lekkere oude rockclassic van Pac-Man Turn Overdrive. You ain't seen nothing yet. Nou, ja, ik zie het allemaal wel heel erg duidelijk natuurlijk, maar misschien ziet hij, oh, hij ziet het anders, denk ik. Nou, Otto is inmiddels ook, die zit lekker aan de koffie met een koekje erbij. Dat mag wel, Otto. Is Madonna. Who's that girl?

Nou, ik hoop dat Madonna nu in ieder geval wel weet wie dat meisje was natuurlijk. Who's that girl? Ja, nee, jouw microfoon die gaat pas na 10 uur open. Hè, dat heeft. We gaan lekker door met een nummertje van Chris Krupp. Hier is Laie. Over wie heb jij het eigenlijk?

Liar. Liar. En wie is die liar dan? Nou, zou het niet weten. Jij ook niet, hè? Nee, Otto die weet het ook niet. Hij zit al ja te schudden, maar hij weet het helemaal niet. The Lighthouse Family. En we draaien hem dit keer op de iets langere uitvoering dan normaal. Op de album. Hier is Hi. Hi. Hi in the sky, zeg ik altijd. Zeg iedereen nogmaals een hele goede morgen. When you're

The Lighthouse Family. Ik heb nooit geweten dat een family ook kon zingen met elkaar. Hi. Ja, nou, hij duurde iets langer dan 5 minuten. Maar wat maakt eruit? Dit nummer duurt toevallig weer heel erg goed. Hier is Peter Clark.

In de jaren 60 was dit best wel een lekkere zangeres, hoor. Dat moet ik eerlijk toegeven. Petey La Clark. En My Love. Maar we gaan het even hoger opzoeken. Doen we met Alvaro Soler. En Mañana.

Ja, we blijven het even lekker gezellig houden, jongens. Kom op. Alvaro Soler en Mañana. Nou, Roland Keijs, die kende er ook wat van. Het is wel een ouwtje, maar het blijft een heerlijk nummer. 8 minuutjes voor 10. Eerst Santa Maria.

Ja, het is jammer dat deze man maar een aantal nummertjes gemaakt heeft. Klonk best wel gezellig. Die muziek van Roland Keizer en Santa Maria. Het is 9:54. En dan draaien we eventjes dit nummertje nog van Elena Maal. Hier is The Black Velvet.

0: 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. De belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens. Met een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht. De vertraging 10 minuten.

0: Donna Summer and Love's Unkind. Ja. Ja. Ja, daar gaan we. Hallo Otto.
1: Goedemorgen.

0: Ja, en die zijn er altijd, hè, die 70s, 80s en 90s.
1: Ja,
0: maar er komt ook wel eens een 60 of een zerootje tussendoor.
1: Nou, dat mag toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: De komende 2 uurtjes gaan we het weer zo gezellig mogelijk proberen te maken voor u. Zoals altijd, zoals je het gewend bent van ons. En op deze zondag weer het hoogtepunt voor de voetballiefhebbers, hè. Vanavond de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Vanavond
0: om 9 uur. Hup, Spanje!
1: Nou, mijn sympathie gaat inderdaad uit naar Spanje. Dat heb je heel goed gezien.
0: Ja, maar jij was ook voor de Fransen. Die hebben ook niet gewonnen.
1: Nee, dat vind ik jammer.
0: Ja.
1: Maar weddenschap naar de knoten.
0: Ja,
1: om toch de Rotterdamse te zeggen.
0: Ja, nou ja, dat maakt niet uit hoor. Je mag gewoon alles zeggen. Dat doen ze bij anderen ook. Dus,
1: ja.
0: Nou ja, goed. Wat gaan we allemaal doen dit uurtje? Dat is natuurlijk de top 4 van Henk. Henk Vreven. En als je leuke muziek wil vinden, dan kan je altijd even op zijn pagina kijken. Hij heeft er een heleboel op geknald. Het is 8:08. En we gaan lekker beginnen met muziek, Otto.
1: Don't Wanna Live Without You.
0: En wie is dat?
1: Ja, ik kan het even niet zien op schermpje.
0: Oh, nou ja, Aristarchus is dat.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, ik weet het wel.
1: Ja, nee, maar ik zag het een beetje moeilijk vanuit mijn hoek.
0: Dus. Oh, kijk nou, ik druk gewoon die knop erin. Ja, dat kon waarschijnlijk. Ik weet al hoe dat kon natuurlijk. Nee, dat gaan we even uitzetten. Was dat weer. Oh, jezus, ik druk iedere keer op de verkeerde. Nee hoor, grapje. Maak er maar eventjes een geintje tussendoor. Maar hier is jouw nummertje, Otto.
1: Ja, inderdaad. Lekker nummertje.
0: Lekker, hè?

0: Arie Slagers. Lekker nummertje.
1: Ja, zeker. Ik denk dat meerdere mensen er last van zullen hebben op dit moment. Hè.
0: Op dit moment, ja. Ja. Even voor de mensen onder ons. Even een kleine mededeling. Facebook is even bezig met onderhoud. Dus die is tijdelijk even niet bereikbaar. Somebody.

0: Samba de Janeiro.
1: Nou, het is toch een heerlijk nummer.
0: Ja, ben ik niet. Ja, ja. Nou ja, het is zeker een heel lekker nummer.
1: En ja, ik heb een kleine mededeling voor treinreizigers komende week.
0: Oh.
1: Tussen 21 juli en 25 juli is er geen treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En de werkzaamheden zullen uitgevoerd worden tussen station Zuid en station Lombardije. Dus geen treinverkeer.
0: Ach,
1: tot zaterdagochtend 05 uur is de planning bij de NS.
0: Ja, dat is altijd 's nachts, hè?
1: Ja.
0: Ze proberen het allemaal 's nachts te houden, maar het kan natuurlijk een klein beetje uitlopen.
1: Dus ja, en de NS zet bussen in op het traject.
0: Oh jee.
1: En binnen Rotterdam kunt u gebruik maken van het RET-net.
0: Oh, nou ja, goed, dan kunnen ze toch nog wat.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het gaat alleen een stukje langzaam. Ja. Maar ja, de trein die rijdt één rechte baan en de bus die moet overal omheen.

0: Dus ja, nou ja. Hou rekening met zeker wel...
1: En ik heb straks nog een leuke mededeling. Dat noemen we wat later in het programma. Speciaal voor de kinderen in Rotterdam-Zuid.
0: Oh, nou ja.
1: Dat gaat heel leuk worden.
0: Leuk hoor, alleen voor de kinderen in Rotterdam-Zuid.
1: Ja, dat is eventjes tijdelijk. En daarna geldt het voor heel Rotterdam.
0: Oh.
1: Dat is een aanbieding van een bepaald...
0: doet er verder niet toe. Maar
1: goed, daar zullen we straks nog wel even op terugkomen.
0: Hoe weten ze nou dat je uit Rotterdam-Zuid komt?
1: Je moet je eigen aanmelden.
0: Oh. Nou ja, goed, dan geef ik de postcode door van iemand anders.
1: Ja, okay, nou ja, dat kan ook.
0: Ja, daarom.
1: Nou, we gaan een tijdje terug in de tijd. Dat doen we met de Four Seasons, December 1963 en Oh What a Night.
0: Is dat zo? Is dat Oh What a Night?
1: Dat zeggen ze. Dus we gaan luisteren.
0: Nou ja, oké. Okay. Vinden we allemaal goed, hoor. Het is trouwens Frankie Valli in de Four Seasons.

0: Ja, je kan zeggen wat je wil, hè, maar toch hebben die oude nummers wel wat charme, hè, over zich. Hè?
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja.
1: Hey, ik kreeg toevallig gisteren een nummertje binnen van iemand.
0: Ja.
1: En ze vroeg of dat ik het wou promoten, maar ik zou niet weten hoe. Weet jij dat?
0: Gewoon draaien.
1: Gewoon draaien? Ja, maar ja. Normaal als je zegt promoten, dan draai je toch elk uur?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar, nee, maar dat is...
1: Maar we hebben geen hittip meer, net zoals vroeger. Vroeger hadden we de hittip. Maar die hebben we nou niet meer, dus we draaien gewoon het nummer van Jody Watley. The Down. En dit is een Alex D. Zeal remix. Luister maar goed.
2: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

0: Ja, normaal doen we zulke nummers natuurlijk niet in ons programma. Maar ja, ze belde mij gisteren op. Ze zegt, kijk eens even in je e-mail. En dat had ik dus ook gedaan.
1: Ja, zeker. Nou, ik vind het wel een lekker nummer, moet ik zeggen.
0: Jawel, jawel.
1: Bedankt voor de tip.
0: Nou ja, het hoort eigenlijk meer een beetje bij Erwin van den Blieken in zijn programma.
1: Ja, sure.
0: Of bij Ron en Diesten. Ja, nou ja, goed. Misschien moet ik hem naar hun ook toesturen. Nou. Ik ga het vandaag even regelen allemaal voor jullie, jongens. Nou, Otto.
1: Wij maken een stapje in Nederland, maar geen Nederlandstalig. Dat komt later nog wel in het programma.
0: Oh.
1: We gaan Anouk doen en Nobody's Wife.
0: Nou, dat is een nummertje om lekker wakker te worden. Maar ja, je was toch wel wakker, dus
1: ja, zeker na die plaat van daarnet.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.

0: zo. De nou. Mensen zijn gelijk klaarbakken.
1: Ja, ik weet ook niet wat je de luisteraars aangedaan hebt. Alto.
0: Ja, maar ik vind het wel een heerlijk nummer. Maar goed, het mag wel eens een keer af en toe zo'n nummertje tussendoor.
1: Oh, wel ja, joh. Maar
0: zo vaak draai ik dat niet, dus...
1: Nee, maar jij wist ook niet dat hij zo druk was natuurlijk.
0: Ja, ik wist dat wel. Ik ken het nummer dus.
1: Nou ja, ik ga gewoon lekker terug naar 1974.
0: Ja, jij gaat het iets rustiger doen.
1: Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Zal ik hem maar gewoon
0: denk
1: draaien?
0: Denk het wel. Laten we het maar gewoon horen.
1: Oké, The Slate. And Every Day.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A1, Hengelo-Duitsland. Een kwartier vertraging aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Bijna een half uur oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens daar 2 kilometer.
0: Zondagochtend rond half elf. De top 4 van Henk Vreven.

0: I'm Too Sexy. En dat was Right Said Fred.
1: Ja.
0: Daarvoor hadden we Der Commissar van Falco. En daarvoor hadden we natuurlijk Adriano Celentano. Ja, leuk nummertje trouwens. En als eerste natuurlijk James Blunt met You Are Beautiful.
1: Ja, nou, dat is zeker een mooi nummer.
0: Ja, nou ja, hij heeft twee liefdesliedjes erin. Zo'n I'm Too Sexy en You Are Beautiful. Nou ja, goed. Dus Henk. Ja. Henk, je top 3 was weer geweldig.
1: Ik
0: vind het alleen jammer dat Facebook eruit legt. Dat vind ik helemaal niet leuk, maar goed.
1: Nee, maar ja, dat kan gebeuren.
0: Ach ja, dan hebben we tenminste eens een keertje wat tijd voor onszelf.
1: Ja.
0: Nou ja, oké, Old Ogle, laten we maar even weer.
1: Ja, we hebben iets van De La Soul, Me, Myself and I.

0: Ik zit dan mij altijd af te vragen. Ja. Kon je dit nummer trouwens, Otto?
1: Nou, het is een lekker nummer, ja toch. Dan, ja.
0: Het is een lekker nummer, maar kon je dit nummer?
1: Ja, ik kon het wel.
0: Oh, je kon het dus wel.
1: Dus.
0: Nou, ik heb trouwens een verzoekje van iemand uit de studio hier.
1: Ja.
0: En die gaan we gewoon even draaien.
1: Een nieuw nummer is het.
0: Ja,
1: nou, we zijn nieuwsgierig.
0: Hij is een aantal dagen oud, dus...
1: Dat is van die kleine jongen, toch?
0: Ja, Starface en Tijda. Yes, affection.

0: Nou, dat was weer een leuk verzoeknummertje.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, goed. Ja, iedereen die mag natuurlijk een plaat vragen, ja, ook in de studio.
1: Tuurlijk.
0: Heb jij ook een verzoekplaat dan?
1: Nee, oh, nee. Nee, ik zelf. Dan moet ik hem voor mijn eigen zetten.
0: Ja, nou ja, voor je eigen draaien.
1: Ja, dat niet kan uit. Wel.
0: Ja, nou ja, goed. Dat maakt allemaal niet uit. Het is 8 minuutjes voor 11. En Otto, jij hebt ook weer een lekker ding hebben gedaan.
1: Helaas, Kimberly, we kunnen niet antwoorden doordat Facebook eruit ligt. Maar ja, dat zou je vast wel gehoord hebben al. Ja. Daarom doen we deze van Emse. Emma Heesjes voor jou. Schat, ik ben oké.
0: Ach jee, slijmbal.
1: Dat mag je zeggen.
0: Ja, maar het is gewoon zo.

0: ben oké. Okay. Schat, ik ben oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Nou weten de mensen dat ook weer. Hè?
0: Ja, nou ja, goed. Je bent toch oké, of niet?
1: Ja, nou ja, zijn wij oké.
0: Ja, we hebben nog één plaatje eigenlijk voor het afsluiten van dit uur.
1: En dan zou ik zeggen, tot na de klok van 11, dan zijn we weer bij u terug.
0: Ja, met een uurtje rottigheid, zeg ik altijd maar. Nee, een grapje. Captain Hook, kennen we die? Ja, natuurlijk. Hier is Chits.
1: Tuurlijk kennen we die allemaal.
0: Chits. Wanneer? Oh jee. Oh jee. Ga niet goed, hè?
2: Chips versus the sleaziest sleaze of the seven seas.

fight me.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond 1:06 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de 2 passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dode is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Wauw. Een stukje uit die vervlogen tijd.
1: Ja, uit die goede gouden oude tijd.
0: Ja, nou ja, dat doen we de hele ochtend al. Ja. Uit die goede gouden oude tijd. Dat was dus Billy Preston. Hè?
1: En Disco Dancing.
0: Ja, vroeger zong hij ook nog wel wat nummertjes met Sarita.
1: Ja, klopt. Dat waren ook hele mooie nummers trouwens. Ja. Kunnen we in een later uitzending nog eens een keertje op terugkomen.
0: It Will Come in Time bijvoorbeeld. Ja. Die hadden ze gemaakt en nog een aantal andere. Maar we gaan nu eventjes over naar wat anders. OMD, of ze zei Orgesta Menores in the Dark. Zo moet ze het eigenlijk zijn.
1: Helemaal vol, hè?
0: Ja, ze vergeten gewoon die I en die T. Ja. OMD, maar ze vergeten de rest wat ertussen staat. Hier is die meet, Offerings.

0: O-N-D. Mindy I-N-T.
1: Ja, en ja. Daar heb ik nou twee mededelingen.
0: Oh, nou ja, kom op.
1: Feyenoord speelt nog twee oefenwedstrijden. Eerst tegen Rayo Vallecano. En de officiële seizoensopening is tegen Atalanta uit Italië. En allebei de wedstrijden worden in het Feyenoordstadion gevoerd. En aanstaande dinsdag is zover. Dan gaat eindelijk het pretpark in Rotterdam-Zuid over.
0: Open.
1: En na het faillissement van Henry van der Morst heeft meneer Belen het overgenomen. En het heet nu Spelen bij Belen. En voor de kinderen uit Zuid, let op. De eerste tijd is het eventjes aanmelden via de website bij Spelen voor Belen. En dan de kinderen van Rotterdam-Zuid krijgen als openingsattractie gratis toegang, gratis gebruik van de attracties.
0: Nou, goed.
1: En ja. Later in een later stadion volgt de rest van Rotterdam.
0: Ik hoop alleen dat meneer Van Belen het beter doet dan de anderen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: He, want hiervoor was gewoon...
1: Want het is 13 jaar ellende geweest hiervoor.
0: Ja, nou ja, goed. Dat maakt allemaal niet uit. Maar ja, je moet natuurlijk wel weten wat de kinderen...

0: Nick McKenzie.
1: In Old Mexico.
0: Zou dat een kennisje zijn van Scott McKenzie?
1: Misschien, je weet het niet.
0: Ik zal dadelijk eens even kijken. Oh nee, dat gaat niet.
1: Nee, dat gaat niet. Ja, wat we...
0: Nee, ja, het gaat wel.
1: Ik hoop voor iedereen dat ze weer gauw Facebook hebben, want voor een hoop mensen is dit toch een gemis.
0: Nou ja, eigenlijk ja, niet. Nou, ja. Dan leren ze het tenminste nou, zelf om die rottigheid neer
1: te zetten. Nou, maar je hebt tegenwoordig een hoop mediaverslavenden die dag en nacht op welke vorm van communicatie dan ook zitten.
0: Ja, nou ja, goed. Ik vind het gewoon, eigenlijk om het heel eerlijk te zeggen, vind ik Facebook gewoon een rotzooi.
1: Ja, want je mag niet je eigen mening delen.
0: Nou,
1: als je mening te scherp is, word je geblokt.
0: Eén dingetje verkeerd en je wordt inderdaad geblokt. Ja. Het maakt niet uit waar het over gaat, maar als het hun niet bevalt, dan boink.
1: Terwijl je toch vrijheid van meningsuiting hebt.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Maar schijnbaar niet bij Facebook.
0: Nee, ja, dus bij iedereen is dat zo. Hè. Niet alleen bij Facebook, want doe je het bij Instagram, dan gebeurt het hetzelfde. Ja. En ga je naar Mr. X, dan gebeurt het ook. Ja, nou ja, goed.
1: Oftewel, je wordt geleefd.
0: Je wordt gewoon genaaid, zo moet je zeggen. De champagne en de rollerball. En dat is een heel lekker nummertje uit 1979.

0: één ding hoop ik eigenlijk niet, Otto.
1: Nou, wat dan?
0: Dat Roel Azago dit nummer ook gaat rijden.
1: Oh.
0: Want dat was één van zijn favorieten vroeger.
1: Ja.
0: Nou, ja, nou ja, goed.
1: Dat hoorden de luisteraars vanzelf wel.
0: Ja, daarom. Ja, nou ja, goed. We weten natuurlijk nooit wat voor nummertjes Roel allemaal.
1: Nou, we duiken we daar even lekker die gouden oude tijd heen.
0: Nou ja, doe maar.
1: En doen met Robin Kip Saved by the Bell.
0: Een lekker rustig nummertje trouwens.
1: Ja, dat weten we. Daarom draaien we hem ook.
0: Ja, het is ook chagrijnig weer buiten, dus het maakt niet uit. Het wordt in ieder geval maar rond de 21 graden, meer niet. Hoger wordt het niet. Misschien wel kouder.

0: één van de gebroeders Gibb.
1: Ja, zeker.
0: Ja, je had... Je had deze dus, Robin Gibb, je had Barry Gibb en Maurice Gibb.
1: Ja.
0: Ja, er is er nog maar eentje over, dat is Maurice. De rest is...
1: helaas heen gegaan.
0: Ja, nou ja, het was een heerlijk nummertje trouwens. Dus ze hebben een heleboel goede nummers gemaakt.
1: Nou, zeker weten.
0: Ja, ze begonnen...
1: Als je alle goede nummers moet draaien van hun, dan ben je wel eventjes wat verder.
0: Nou ja, dan ben je toch vanaf 10 uur bezig ongeveer.
1: Minimaal.
0: Ja. Nou ja, goed, dat gaan we dus niet doen.
1: Nee, het is nog zat andere gedaan.
0: Ja, daarom. Awakka boy boy, Tatjana, Cynic. En dat blijft een mooie vrouw, vind ik.

0: Tatjana, en die kennen we natuurlijk allemaal uit de films en uit de serie van Flodder.
1: Ja, zeker.
0: Als Kees.
1: Ja, Kees, ja, en het leukste is, ze heeft 200 meter bij mijn huis vandaan gewoond.
0: Tatjana, ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik.
1: Ja, ik kwam ze dikwijls tegen, hoor, ze met de moeder boodschappen ging doen.
0: Nou ja, goed, het is natuurlijk zo, ze woont nog steeds op Rotterdam-Zuid, alleen jij weet niet waar, ik ook niet. Maar ze woont er nog wel. Wat gaan we met muziek over?
1: We doen Betty White, Shura Shura.
0: Nou, lekker nummertje.
1: Ja, weet ik, daarom doen we het ook. Dus een keertje wat anders dan Tonight is Tonight.

0: Nou, geef dat meisje even twee suikerklontjes in de mond.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, ik weet trouwens nog helemaal niet of dat ze nog leven of wat dan ook.
1: Nee, inderdaad. Maar dit was in elk geval uit 1975.
0: Ja. Ja, ze had er nog eentje. Er wordt gezegd, ja, 1993.
1: Maar nee, maar dat klopt niet, want die was volgens mij veel eerder.
0: Ja, volgens mij in de jaren 80.
1: Ja, ook zoiets.
0: Ja, ja, ja. Ja, we hebben het over Tonight is the Night. Volgens mij is dat geen 93.
1: Nee, maar soms zie je wel eens, dan denk je van, hé, hoe ken dat nou? En dan ga je het controleren en dan blijkt weer heel andere gegevens te zijn.
0: Nou, ik denk gewoon dat die plaat twee keer in de
1: is,
0: top 40
1: is uitgebracht. Ja, ja, dat kan het verschil zijn.
0: Dat weet ik wel zeker. Deze in ieder geval niet. Hier is Jason Derulo.

0: Rain Solo. Jason Derulo.
1: Mooi nummer trouwens.
0: Ja, hè, lekker nummertje. Ja. Nou, jij hebt ook twee lekkere nummers.
1: En ik kijk zo op de klok. Inmiddels is het alweer vier minuutjes over 11:30.
0: Nou, gaat die tijd toch hard?
1: Ja, zeker. Nou, maar het komt ook. Het is weer supergezellig in de studio natuurlijk, zoals altijd.
0: Ja, daarom.
1: En we hebben het eentje van Emila gevonden. En dat heet Big, Big World.
0: Nou, dat is het wel. Maar, die Big, Big World is één grote ellendebol.
1: Ja.

0: Emily, ja.
1: En de Big, Big World, dat is het zeker.
0: Ja, het is een grote wereldbol, maar
1: ja.
0: Alleen met veel ellende.
1: Een bol vol ellende.
0: Ja. Mondje dicht. Takke, takke, takke.

0: Ja, ja. Paco, Paco met takka, takka, takka, ta. Nou ja, het is eigenlijk bijna hetzelfde, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, goed, het maakt allemaal niet uit. We hebben nog een dikke 20 minuten en dan is het
1: dan. Ja, dan moeten we weer gaan. Maar voorlopig kunnen we er nog een paar draaien.
0: Oh, dus. Jawel, jawel.
1: En dat doen we met Glenn Faria. En hoe weet je dat? Weet je dat?
2: Hoe weet je dat ik 's avonds niet haal? Hoe weet je dat?

0: Weet jij dat, Otto?
1: Ja.
0: Ja, nee, ik vraag het aan jou. Hoe weet jij dat?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Weet je dat ook niet nou?
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Dan, soms krijg je wel eens een ingeving, hè, en dan...
0: Ja, nou ja, goed.
1: Dat dan, komt zo plotseling.
0: Nou ja, Glenn Faria.
1: En dan krijg je die vraag.
0: Ja, Glenn Faria, die zong erover. Ja. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik s'avonds niet huil? Nee, dat ken niemand, hè?
1: Nee, dat ken alleen jij zelf.
0: Laat ook mij. Nou, hoor lekker naar Spandwelly. Hier is Gold. En dat vind ik ook.

0: hebben die gasten toch al mooie muziek gemaakt.
1: Ja, in het verleden heb ik ook wel eens een plaat van hun gedraaid. En in het heden ook nog wel. Nog een aantal weken geleden heb ik er ook nog een keertje eentje van hun gedraaid.
0: Ja, nou ja, Sterrenwelle. En Gold. Nou, dat heb ik liever in mijn zak zitten.
1: Ja.
0: Maar goed,
1: ik heb nog een hele lekkere gevonden.
0: Ja.
1: En een beetje plaat waar een beetje ritme in zit. Alicia Bridges en I Love the Nightlife.
0: Oké, nou dan gaan we die dus... Nee, die moet ik niet hebben.
1: Ja, is dit een lekker nummer?
0: Disco Round and Around.
1: Ja.

0: Nou, helemaal tot het laatste groefje. Omdat jij
1: tot het laatste groef gedraaid.
0: Ja, nee, jij vindt hem zo goed.
1: Ik I Love the Night Live van Alicia Bridges.
0: Hé, hey, ik heb één plaatje, die ga ik toch even draaien. Ja, maar,
1: ja.
0: Ja, maar ik,
1: een toepasselijk plaatje van deze tijd, zie ik.
0: Ja. Hij heeft er al een heleboel gemaakt. Dus ja. Ik wil deze ook nog.

0: naar het zee.
1: Ja, nou, meer als de 72% van de Nederlanders zegt nee.
0: Nee.
1: En 22% is voor.
0: Ja, nou ja.
1: En 6% weet het niet.
0: Nee, 6% die moet nog even nadenken.
1: Ja.
0: Als het maar niet bij hun in de achtertuin is.
1: Nee, maar dat zeggen ze ook, hè. Ze ja. vinden het niet ergens bij de buurman is, maar als het bij hun het is, dan breekt de hel los.
0: Ja, nou ja, goed. Deze veteraan, die heeft natuurlijk nog meer nummertjes gemaakt. Maar die, ja, we draaien af en toe even.
1: En ik zie helaas dat het tijd is om afscheid te nemen.
0: Ja, nou ja, dat doe je toch lekker.
1: Ja, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week tussen 10 en 12, dan ben ik weer bij u. Natuurlijk met de rest van de DJ's allemaal. Zowel vandaag als morgen als de rest van de week. Heel veel luisterplezier. En mijn laatste plaat is Amy Stewart en Jealousy.
0: Oh, nou ja, goed. Ik wou ook nog even wat zeggen. Morgenochtend niet vergeten te luisteren tussen 10 en 12. Want dan ben ik er natuurlijk weer in met de heerlijkste koffie van Rotterdam. En natuurlijk een koekje erbij of een gebakje. Ik moet even kijken. Dat moet ik nog even uitzoeken. En ja, er zijn natuurlijk leuke DJ's vandaag nog. Roa Zaro met het Muziekmuseum. Ja, de webcam die deed het vandaag niet, want Facebook lag eruit. Dus gewoon die denk ik ook bij zeggen, ja, waarom zou ik dat ding aanhouden? We hebben natuurlijk ook nog René van Aalst met Popmagazine. En ze zijn er nog meer tal van programma's. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. En vooral vanavond tussen, ja, dat moet ik even vergeten, 7 en 8. Niet vergeten. Nee, dat is de lekkerste Latina muziek die er bestaat. Nou Otto, daar komt jouw plaatje van Amy Stewart. Hey, graag tot morgen. En maak er een mooie dag van. Ik zie dat de zon al doorgekomen is. Dus. Maar ik zou niet in je korte broek gaan lopen. Daar is het een beetje te fris voor.

0: Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel, waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens. Vanaf Oldenzaal Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Op de auto bij Eindhoven. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg. 9 kilometer file tussen de grens en afrit Deuven.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controles. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Ouddijk.
3: Dit is Rula Zaro, niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

begonnen hier in Pop Magazine met deze plaat. Paula Abdul met haar vlijmscherpe en loeistrakke popklassieker Straight Up. En misschien wel leuk om te weten, haar platenmaatschappij vond dit de allereerste demo van dit nummer zo ontzettend verschrikkelijk slecht dat ze het nummer wilden schrappen. Maar Paula geloofde er echter heilig in en nam het nummer stiekem opnieuw op in de badkamer van de producer, zittend op de rand van de douche, omdat de akoestiek daar het beste was. En dat om de platenbaas toch te overtuigen, sloeg ze met haar vuist op de bureau. En toen werd dit natuurlijk een nummer 1 hit. Zo is maar net. Ik zeg welkom bij de show Pop Magazine. Voor jou weer op de radio tot de klok van 2 uur op Radio Amerika. We knallen er lekker tegenaan met, even kijken, Stevie Nicks en Rooms on Fire. Ik zeg welkom bij de show.

in ieder geval weer een stuk koeler buiten. Ja, het is toch wel lekker hoor. De studio is ook niet zo warm meer. Dus het programma kan er weer volop tegenaan. Boy George was dit met die zwoele reggae versie Everything I Own. Waarmee hij in het voorjaar van 87 de hitlijsten bestormde. En de Nederlandse top 40 pardoest naar de eerste plaats doorschoot. En van die lome reggae vibes maken we nu even een sprong naar het voorjaar van 83 voor een flinke dosis energieke en dansbare Amerikaanse poprock. We gaan luisteren naar de Greg Cam Band met die onverwoestende Jail Party.

Deze plaat ooit een keertje meegenomen uit Amerika. Paul Garrick, Don't Shed a Tear. Ja, het was toen de tijd een nummer 10 hit daar. Ondanks dat het natuurlijk een Britse pop- en soulzinger was. Paul Garrick. Zo, even wat anders. Als je een plaat wil aanvragen voor volgende week, dat kan dat. info@renevanels.nl. En ik zeg, kijk ook eventjes meteen op www.popmagazine.nl. Daar staan soms hele leuke artikelen. Goed, we gaan eventjes naar heden ten dagen. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Shakira met Zoo. Ik vind dat het al tijd is voor
1: René van Elst.
0: Er was eens een jongen, zo breekbaar en klein, die elke dag fluisterde dat het leven zo zwaar kan zijn. Zijn hoop dreef langzaam voorbij, als een schip dat nooit echt aankomt bij mij. En in elke stilte dacht hij, ik voel me zo verdomd alleen.

nummer hoor. Folk van Madonna. Het scheelde maar een haar of deze gigantische wereldhit was nooit als single uitgebracht. Want Madonna schreef het nummer oorspronkelijk in een piepkleine, goedkope kelderstudio in New York met een budget van slechts $5,000. Puur bedoeld als vulletje voor de B-kant van haar single Keep It Together. En toen de heren van de platenmaatschappij de track voor het eerst hoorden, vielen de monden van verbazing open. En ze riepen direct, dit gooien we absoluut niet op de B-kant. Dit is gewoon een monumentale hit. Nog zo eentje van de Catwalks. Gaan we naar Michael Jackson en Thriller.

0: Primeur van vandaag, hier op Radio Amerika.
1: Hey, hier Luus van Swingadilla.
2: En namens Katja en Alice stel ik jullie graag ons allernieuwste single voor. These boots are made for walking. Have fun. Start walking.

0: Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

daar dan. Zo, poepoe, nou, en als, dus. Zo, Marco Borsato was dat met rood. Zo, we gaan naar de klok van 3 uur. En na 3 uur ben ik gewoon weer terug met het programma Pop Magazine. Dit is het geluid van de OJ's. Oftewel de lange uitvoering, waarom ook niet. Put our heads together. Ik zeg tot zo.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg.
3: Dit is alweer het 2e uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Een schitterende plaat is dit. Natuurlijk de melancholische popballad Photograph van Ed Sheeran, die wereldwijd voor heel wat vochtige ogen zorgde. En ik kan ook zeggen, dat mannetje doet het heel goed. Deed ook heel goed op YouTube. Maar eens gaan kijken dat hij op straat gewoon ja, gaat zingen. Heel simpel. Lekker gezellig. Even wat anders. Wat voor anders? Nou, deze. Ik zal de knop indrukken natuurlijk. Midnight Oil en Beds Are Burning. Ik zeg welkom bij het tweede gedeelte. Pop Magazine.

Paul McCartney en de Wings met die heerlijke rammelende volkachtige uptempo nummer Deliver Your Children. En wat een fantastische akoestische gitaarmuur gleed er zojuist uit de luidsprekers. Gekenmerkt door die typische ongedwongen harmonieën die de band zo eigen waren eigenlijk, ja. Vroeger had je gewoon twee kampen. Eén kamp met de pukkel en de andere kant had gewoon een schooltas. Maar wij gaan de kant van de pukkel op. Ja, dat was zo'n tasje dat je om je nek had. En er stond van alles op. Peace en weet ik veel. Deze. Led Zeppelin. Een Heartbreaker werd toen gedraaid. In het jaar 69.

Lekker hoor, als je dan van achter je mengpaneel naar de discovloer keek, dan zag je ze allemaal knikkenballen, want ja, deze plaat was best wel snel. The Three Degrees en The Runner. Laten we even wat rustiger aan gaan doen met Womack & Womack en Life's Just a Ballgame. Luister nog steeds naar het leukste radioprogramma van de hele wereld eromstreken, Pop Magazine.

0: gaan door met iets dat nog maar net is uitgebracht. Een frisse release die klaarstaat om zijn eerste rondjes te draaien.
1: Dit is het moment waarop je even de rust pakt.
0: Dit is het moment waarop je even de rust pakt. De speakers laat doen waar ze voor gemaakt zijn. En jezelf onderdompelt in een nieuw geluid.
1: In een nieuw geluid.
0: Ga er maar eens goed voor zitten, want hier komt-ie.

platen ze toch weer uitgebracht afgelopen vrijdag. Van Dikke Hout en Wat er morgen komt. Dan gaan we eventjes terug naar het jaar 1986. Luther Vandross staat klaar met She's a Super Lady. MUZIEK

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier met René van Elst.
2: Vandaag, 19 juli 2026, vieren we de 80ste verjaardag van Alan Gorey, de Schotse bassist, zanger en songwriter van de Average White Band. Hij groeide op in Perth en was al jong gek op soul, funk en jazz. Zijn passie bracht hem van een kleine Schotse club naar de internationale bekendheid. In 1972 richtte hij samen met Onnie McIntyre de Average White Band op. Hun doel was echter puur R&B sound te maken, geïnspireerd door Amerikaanse helden als Marvin Gaye. Tijdens het optreden in 1973 als voorprogramma van Eric Clapton werden ze ontdekt door Atlantic Records. Dat moment betekende hun doorbraak. In 1974 verscheen het album AWB, oftewel Average White Band, met daarop de wereldhit Pick Up the Pieces. Het nummer bereikte in 1975 de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijst en groeide uit tot een van de bekendste fun tracks ooit. Daarna volgden meer successen. Cut the Cake, Let's Go Round Again. De muziek van hem en zijn band bleef invloedrijk. Hun strakke funk en soulvolle arrangementen werden veel gesampled door grote hip-hop acts als Public Enemy, Ice Cube en The Tribe Called Quest. Zo bleef het geluid ook voor nieuwe generaties relevant. Gorey maakte ook moeilijke tijden mee, zoals het verlies van drummer Robbie McIntosh. Toch bleef hij de band leiden en verhuisde hij zelfs naar Amerika om dichter bij de soul scene te zijn. Nu Alan Gorey 80 wordt, kijken we terug op een indrukwekkende carrière van de Average White Band. En hij nam in 1924 afscheid van het podium, maar natuurlijk de muziek die blijft.

Stevie Wonder met die monumentale funk en disco klassieker Do I Do. En wat een ongekende stormbaan aan energie hoorden we zojuist voorbij komen. Voortgestuurd door die gortdroge pompende baslijn en Louis' strakke blazersectie. En natuurlijk Stevie's onaanvolgbare vocale passie. Tja, we zitten zo'n beetje aan het eind van het programma. Maar eerst nog eventjes Sam Fender met 17 Going Under.

Zo'n lekker geluidje, mag ik wel zeggen hoor. Hey, dat was hem weer voor vandaag. Ja, Pop Magazine zit erop. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Ja, je hebt waarschijnlijk wel de cover top 3 gemist. Nou, wil je hem in het programma hebben? Laat het me weten, want het is best wel veel werk. En ik krijg weinig reacties op hier op Radio Amerika. Ik ga er zo dadelijk uit met Casey and the Sunshine Band. En That's the Way I Like It. En ik zeg, maak er nog een mooie zondag van. Morgen ben ik weer terug met Platenprak tussen 1 en 2. Dag hoor!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou 1 raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya, waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 2 files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Er was ook nog een ander liedje, Crazy Sexy Cool, maar dat was een kleiner hitje. Waterfalls deed het heel goed in 1995. En er is ook nog nieuwe muziek, maar straks Anastasia, single nummer 1. En er is muziek van Adam Lambert, maar ook nog Anator. En voor hem is dat nu single nummer 3.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Kripenhoek, Mohammed Kahn.

0: het, maar de gemeenteraad van Den Haag is eindelijk een college. En eindelijk mag Richard de Mos van Hart van Den Haag, mag hij nou eens een keer zitting nemen. Hij moet alleen nog even wennen dat hij nou geen oppositie voert, maar gewoon in het college zit. Nou, van harte gefeliciteerd, Richard de Mos. En er is ook nieuwe muziek van Benjamin, Benny Blanco en Armin van Buuren.
1: Dendert uit je speakers.

0: Chalice. Twee hits had ze. Er is muziek van Fresco, Beyoncé. En er is muziek van Blanks. Maar de grote successen voor Blanks blijven in Nederland helaas wel uit.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Als we willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Wat is mijn waarde? Als we willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Ik wil geen miljoen hebben, of veel poen hebben. Maar

0: Alles maak je weer in orde, puur omdat je bent. Bent wie je bent, hier waar je bent. Het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energieën die je brengt. Maken mij weer nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Alicia.
1: Ik wil Fresco. En single nummer 2 voor hem. 14 februari is de dag van 14 juillet. En het was ook de week van de bosbranden in de Route Soleil. Dat is de route die heel veel mensen nemen als ze op vakantie gaan.

0: nemen, bosbranden en 14 juillet. Maar natuurlijk is er voor de fans ook de Tour de France. Er is muziek van Future, Vrouwtje en Green Day. En Green Day had een succesje in de jaren 90 en daarna was het afgelopen in Nederland.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: is op zijn einde. Er is nog muziek uit Frankrijk. Hugo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou 1 raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.
0: Radio Amerika met
1: 24 graden en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0.

0: Twee, je hoorde Take That. Zometeen muziek van Itch, Ring My Bell. Het origineel komt uit de jaren 70. Het is overigens de tweede keer dat het sampletje van Ring My Bell gebruikt wordt. En er is muziek van Joel Curry en David Guetta. Het is overigens ook het weekend van Tomorrowland en de Zwarte Cross.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: En als het dan Spekman ligt, dan komen er in september nieuwe stakingen op het spoor en op andere plaatsen. Wanneer die stakingen gaan beginnen, dat vertelt niet, maar dat ze eraan komen, dat staat vast. Muziek van Sienna Sparrow uit Frankrijk, Jeans, voormalig Metro Jeans. Maar Emma Heesters is er ook.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Zometeen muziek van Jonah Fraser, Marcel Kapteijn en uit Noorwegen. Keigo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohammed K.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Voor de Duitse grens dus ook 10 minuten extra reistijd.

0: een reclame was. Daarna was het afgelopen. Zometeen muziek van Jonah Fraser, U2 en Wisdom Tech.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Het 99ste baantjeboek is uit en aan het 100ste wordt gewerkt. Er is muziek van Monique Smit, Moula B en Emily Esmee.
1: Dit is Hitland 2.0.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

lang. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geen schaduwformulier. Alleen

0: Over feesten gesproken, de Nijmeegse Vierdaagse gaat beginnen. Muziek nog van Neo, O'Gene en Nothing But Thieves.
1: Ik ga dendert uit je speakers.

0: zit erop, maar niet getreurd. Aanstaand weekend is er nog een nieuwe aflevering. En veel plezier met de finale van het WK. Trump zal er ook zijn.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakt dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Normaal begin ik mijn programma altijd met een luide yell. Zo van goedenavond, het is weer zondagavond. En helaas, dat ging even mis hier. Ja, dat heb je met live programma's natuurlijk. Ja, dan kan je niet even overnieuw beginnen. De Galdering, The Devil Made Me Do It uit 1982. Oh, wat een fantastische hit was dat, zeg. Je luistert naar een uur lang De Leeuw. Hey, De Leeuw tussen 6 en 7 op deze zondagavond bij Radio Amerika. Eet smakelijk trouwens. Dit programma zit boordevol top 40 muziek van, zeg maar, de jaren 70 tot en met de 2010. Hè? Ja, zoiets. Meer platen heb ik trouwens niet. Nee, dus daar zou je het helemaal mee moeten doen.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: De Leeuw.
1: Is De Leeuw.
2: Beter De Leeuw.
3: Radio Amerika.
0: Ja, dat zijn wij. En we hebben nog veel meer platen. Zo dadelijk de Backstreet Boys en Jennifer Lopez. Maar eerst Steely Dan. 1972 hadden zij een klapper van een hit. Reeling in the Years.

0: weet helemaal niet of dat het nou wel zo funny is. Ain't it funny? Jennifer Lopez uit 2002. Waarom het niet zo funny is, zo grappig. Als je nou 4 keer gaat trouwen en je gaat ook 4 keer scheiden, dan is dat toch volgens mij iets toch niet helemaal met jou in orde. Ja, ik bedoel, een relatie, daar moet je ook wel wat voor doen natuurlijk, mevrouw J-Lo. En dan ook nog eens een keer 2 keer met Ben Affleck. Ook die scheiding is in 2025 afgerond. Dus ja, het is een beetje een triest verhaal vind ik altijd bij deze dame. De films vind ik altijd wel leuk. Als je een beetje van de nostalgie houdt en zo. Ja, daar heb ik altijd wel zoiets van. Ja, dat vind ik wel grappig om te horen.
1: Wij maken je weekend compleet.
2: Radio Amerika.
0: Ja, luister naar Amerika.

0: De controversiële band The Smith and Big Mouth Strikes Again. Ze zijn uiteindelijk populair geworden via John Peel. Dat was een discjockey bij BBC Radio 1. John Peel heeft wel meer bekende artiesten ontdekt ooit. Die uiteindelijk een grote hit hebben gescoord. De Smiths is ook redelijk berucht geworden vanwege het feit dat ze ooit op Pinkpop zouden optreden. Maar op het laatste moment zegden ze het optreden af.
1: Radio Amerika, overal te beluisteren via onze app of www.radioamerika.nl.
0: Ja, en als je dat een keertje doet, dan ben je gelijk niet meer zo populair. Maar dan waren ze in Nederland trouwens wel de Smiths. Hier is

0: Oh, wat een waanzinnige plaat vind ik dit nog steeds, jongens. Echt waar, ik vind dit zo gaaf. Echt, ik ga daar helemaal vanuit mijn dak. Jazeker. We hebben wat problemen met een microfoon. Oh nee, dat mag. Ja, wel, zie je wel. Toch weer. Ja, nou, dat heb je met live uitzendingen. Dan gaat het wel eens een keer niet goed. Als het wel goed had moeten gaan. Maar ja, mijn excuses daarvoor.
1: Radio Amerika.
0: Nou, dan maar wat Nederlandstalig op de radio. Het is een zootje vandaag.

0: voormalige zanger van Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson. Hij had in 87 besloten de band te verlaten en daarna heeft hij een solo LP gemaakt. Die heet dan Blast. Daar kwamen twee hitsingles vanaf. Deze, Love Train en Americanos. In 1991 ontdekte hij dat hij HIV had. En hij is een van de weinige mensen die dat overleefd heeft. Of in ieder geval, hij is inmiddels 65 en hij leeft nog steeds. Met dank aan alle medicijnen die er allemaal ontwikkeld zijn om deze mensen in leven te houden. Want het, eerlijk gezegd, het is een vreselijke ziekte.
1: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
0: Ja, we zijn te beluisteren via internet over de hele wereld. En dat is best wel leuk als je hier in de studio zit en aan de andere kant van de aardbol kunnen ze je gewoon horen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Waaronder ook deze muziek, Genesis en Follow You, Follow Me.

0: zo af en toe dan... Dan vergeet je wel eens een knopje om te zetten. Ik had er net een technische storing in mijn mengpaneel. Maar dat was eigenlijk geen technische storing. Dat was gewoon een knopje wat ik vergeten was. Waardoor de luidsprekers hier in de studio aan blijven staan. Ja, dan moet je dat ook bij net weten. Crazy! I apologize. 2004, dacht ik. Even uit mijn hoofd gezegd. Ja, al die jaartallen. Ik vergeet ze af en toe. Hey, je kan schrijven naar dit programma. Hey de Leeuw. @gmail.com. En hey is met H-E-Y. Hedeleeuw@gmail.com. Schrijven, altijd leuk. Ik ben altijd wel blij als mensen iets laten horen van zich. Radio. Dat is een oude jingle. Dat is nog wel tof voor me, hè?
1: Ja.
0: Met meneer Van Dijk erin. Ja. Gabriel. En Dreams. Dromen. Ja.

0: is de leeuw.
1: Beter de leeuw.
0: De leeuw.
1: Eigenlijk is die heel muzikaal.
0: Kaal.
1: En als hij een hele goede plaat hoort,
0: dan gaat hij helemaal van bil.
1: Uit zijn bol.
0: Beter de leeuw.
1: Ja, ja. Etertje.
0: Je maakt er een puinhoop van.

0: Ja, ik blijf dit zo'n waanzinnige mooie versie vinden van het nummer Don't Stand So Close To Me van de Police. En de stem van Sting is toch wel fantastisch, ja zeker. Hey, we zijn weer aan het einde gekomen van deze show. Wat een teringzootje was het, sorry dat ik het zeg. Maar ik heb echt geprobeerd om er een normaal programma van te maken. Maar ja, door allerlei technische moeilijkheden ging het vandaag niet zoals het eigenlijk had moeten zijn. Dus mijn excuses daarvoor. De laatste plaats is uit 1968. Een nummer wat ooit Donna Summer ook uitgebracht heeft. MacArthur's Park. Hier is Richard Harris. Doei!
1: Hey, de leeuw. Hey.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

deze boom hier bij Radio Exotic Energy. Ik heb een leuke uitgangstip voor je. Als je in augustus toevallig in Den Haag bent, breng dan een bezoek aan de Lange Voorhout. Wat begon als een pilotgroet uit tot een driedaagse festival van 21 tot 23 augustus. Jalan Pedis, muziek, Javanse lekkernijen en een heleboel fun.

0: piramide.
1: De lekkerste Calseco hits. Je hoort ze hier bij Radio Exotic Energy. De hits, de beats en de lekkerste vibe.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. De mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.